Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zei zeker 100 keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulo-stijl.

0: is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.

0: is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop,
0: spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis.

0: niet lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.
1: Spring maar achterop.

hot net hot en nevet. Het narroi ikke hot ni shelle. Hot nevet nowet man. Hot ni day het narasi. Het nat e ut ming rasha shli kara wood nerar. Hot nerar het narier. Het nawet nar. Het nawet in ra. Het neet e et nar. Het e et awet ne daw. Het et nat e wet nera. Het neot nere e er. Het nawet me. Het nawet nera. Het e et aw. Het ei eet au, ei ei eet au, de hat a ee. Hot nee, wat man maar, het na wat mee ar, het ei, en au. Het nee, scher. Wat nee, hot nee, wat na nee, schikes. Het ei, het ei au, hot nee, wat naar, het na die. Hot naar, het is. And now.